CC wat hier afsluit met Cowboy Cry. Irene van Wyk net voor dit met In the Middle en Letters to Cleo, I Want You to Want Me. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5 saam met my, Rudy van Deventer, op die heerlike vroeë Vrydagmôre. Ek begin die nuwe uur met Rod Stewart's Rhythm of My Heart, Zoe Selife en Neil Diamond, Porcupine Pie.

0: Ah, met magnetiese en ander swiggers going down. Nou bespeel hy sê ek vir jou Luke Combs, Beer Never Broke My Heart. Kevin Costner en Modern West, Let Go Tonight. En die broers, die son sal aanhou skyn. James T.W. met You and Me.
1: Hou van Bosveld Stereo's Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

die klanke van Rudy Miller met Tetelus Thai. For the Cause, The Dreams, en ek Irene Louise van Wyk met Reguit Dans. Net voor 5 op hierdie vrijdagmorgen is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Dis tyd vir die oggendoordenking. Baie, baie welkom.

Die musiek van Westlife met Flying Without Wings, as ek Lorika Raug se Vergeet om my te vergeet. Jy is by die Hart van Goud, Bosveld Stereo 107.5, klankende van Dana Winne met It's a Beautiful Life.

Laastens in KwaZulu-Natal, mis in die oggend oor die binneland. Andersins gedeeltelik bewolk en koel, met enkele buie in die noorde. Durban 17 tot 24, Richards Bay 18 tot 27, Pietermaritzburg 11 tot 23 en Ladysmith styg van 8 tot 23. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Afrikaanse klanke nou van Charliesberg met Hoeka Toeka.

Op 'n wakker Afrikaanse klanke van Leanie May met Sing kan Narrie sing. Voor het 'n country snit van Luke Bryan met Knock in Boots en ook Charlie's Berg se Hoeka Toeka. Eers by Bosveld Stereo 107.5 en onthou daar's volgende kans tot 6:00 vanoggend om my verjaarsdag boodskap by die heer te stuur. Jy kan dit doen op die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Musiek nou van Dion Groot met Pink Blomme.

Dat is een goeie vraag daar. How can we be lovers if we can't be friends? Gered Gunsling geweest die vir Michael Bolton destijds, de hernie 80er jare. Gedere is Bosveld Stereo waarin jy luister, ons reeds by 18 minute oor 9. Op jou ochend is een vir die boeke. Sig nou van Carly Simon. Son of a gun, you are so vain.

0: Maybe you could sing it with me, J.V. Cooper en Astrid. Spoorstaal Theorie met die verkeer op pad.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op jou van Hendrik Verwoerd Rijland en de Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pijpe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom een vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte ten competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Haar,

0: na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net by te Brits is jou moedstopbestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is na by die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: So dan staan die probleme, dis Pretoria, die N14 Noord, is daar oponthoud met die R101 beslaar. Melrose, die M1 richting Suid, verkeer wat stadig beweeg, sopad na Athol Oaklands. Die N1 Pretoria Main richting Suid, sal staan een voertuig by die proefplaas beslaar. Met Baaskie rij extra versigtig daar. Die N1 Noord, is stilstaande voertuig met die Goue Snelweg. Dan Pretoria by Middelstraat, een noodlottige botsing met plaasgevind het, naby een mol. Se wag, verwag op onthoud en verkeer wat daar lei word. So dit is Middelstraat in Pretoria. Is daar in die Brooklyn omgeving. Dit is wat ek het op die monitor tans. Jy is welkom, ons laat weet van ander probleme by 064-115-2281. 064-115-2281. So dan weer verkeer net na die nieuwshooftrekke wat volg om 10 uur. Dit is een tijd ek, jy en nog een paar van daar die ginslinge van jou oorblij om gespeeld te word. Vir die uur, ek sien onder andere Reisie Arena, de Witnene Mavericks, dan hier ene van Dirk van der Westhuizen. Dat is sexy vir my. Dien, jy pas en skakel, baie welkom. Wat was jou oggend gewees, hè? Is het vir jou gemis?

As die Artfields gang weg, weet ek gaan hierdie ene geniet. Hulle is Boshaal Stereo, waar nie luister, kan uitsien om muziek van Zonnebloem, nene. Ek het ook veel muziek van Mario Strydom, die ene van Dario G. And there's dream to me. Jy lek om jou geselskap te heen.

te lang krak en ure jou te seer maak. Jou nieuwe liefde is een bijzaak en jou tranen nie meer droog raak.

Dis vastpleis, dis die muziek van Zonnebloem. Vir die vrijdagochtend saam met Bosal 22 voor 11. Ek wil uitkom by verkeer binnenkort voor ek doen. Muziek van Cam, hier ene gaan jy ken.

0: analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services doen dit reg.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: Die N1 richting Suid is Sulsane voertuig, dit is net voor Beyers-Noordeur-Eiland. R21 Suid, Sulsane voertuig, dit is net na die R25. Spruitview N3 Noord is daar oponthoud, dit is by Heidelbergweg. Die N12 richting Oostpadwerke by Uncle Charlie's Wisselaar en Zuiweerstraat. Die N1 Suid, Sulsane voertuig by Rangel. Dan sien ek ook in Pretoria, Jan Showa straat is die pad gesluit by Brooklyn as een volg van noodlottige ongeluk, daar is nog steeds met ons. En dit volgens my voorkom of dit is, indien jy iets anders teekom, laat weet ons 064-115-228. En dan van die Damwal en Hardweespoort, wat daar nou ook gesluit is, weekstaal van 7 tot 4. Hulle is bezig met instandhoudingswerk daarsom. Ek het nog veel muziek van Stan, en as ek vir jou Nadine, en muziek van Guillaume, en wat jy gaan onthou van die man, en getiteld Christine. 11 uur is het dan die jongste nuus, ook weer financiële aanwijzers, en dan kyk ek ook weer na die jongste verkeersverslag. So die pas geskakel het morgen, welkom, gaan het goed, maak jy met jou saam. Christine!

Fantasties, volgens my, een van die man se sifres, nee, dit is, as jy my nou kon sien, sy het verstaan het of wat, en voor het Lima, wat is teruggeneem na die 80er jare, moest ek aan die flieke, nee, a rollprint never ending story. Wat van Suid-Afrikaanse goud Jessica Jones, sa Waikiki man,

0: Baby Come Back equals goue klanke van destyds. Vandag vir jou by Bosal. En tyd nou is 28 oor 11. Jy kan uitsien na Juanita Du Plessis, een wat sy opgeneem het saam met Snotkop, nê? Ragaidam. En dan het ek vir jou een wat jy gaan geniet van Sexboy Billy.
1: The Paint Palette Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge: Flash Harry Liquid Plastic 20 liter teen R1399 elk, groen en wit uitgesluit. Flash Harry Membraan 200 mm by 20 meter vir R84.99. Hamilton's Waterproofing Brush 120 mm teen R99. Hamilton's Waterproofing Brush 140 mm vir R169. Alle pryse sluit BTW in en is net beskikbaar solank voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. The Paint Palette Rustenburg.
2: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
3: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Ooh, dis lekker ou goud van fantastiek. Mama told me voor dit Daniel Bradbury sway. 25 minute voor 1, kwart voor 1 die jongste verkeer. Nou eers Afrikaanse klanke van Arno Jordaan as jy hier is.

Eurythmics, Smitty Moisnet, Love is a Stranger. Frankie Gay, Kim Weston ook met It Takes Two en dis 20 minute voor 2, amper tyd vir die jongste verkeer, maar eers Alter Ego wil weet, was dit jou plan?

Marvin Gaye en Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough. Hier is Bosveld Stereo, jou naweekstasie, jou gunstelingstasie. En John Boucher sê, ek dink ek mis maar net jou hart.

Shut up en schoen my Bobby van Jaarsveld en Irene Louise van Wyk. Dis 13 minute oor 3. Klanke nou uit die 90er jare, dis Pet Shop Boys Go West.

Kom ons vat die volgende stap. Joe Forster en net voor dit Patty Ryan, You're My Love, You're My Life en Pet Shop Boys, Go West. 25 minute oor 3 by die Hart van Goud. En 2000 slanke van Ollie Murs en Demi Lovato, Up

I drove all night, dit was Roy Orbison. Daar's een verjaarsdagboodskap wat ingekom het. Baie geluk met jou verjaarsdag, Tina. Mag daar baie geseënde jare voorlê. Dit kom van Tannie Sanna. Geluk van ons kant af ook. Hier is Journey, Don't Stop Believin'.

Back on the Chain Gang, en dit was dan gewees die Pretenders. En ja, Kurdering het nou so lekker blokparty hou, saam met Tony Christie en Garth Brooks. Hier is Nianel, Burning My Soul. Gaan het goed al by jou kant?

Eindelijk sit om alles weggeloop. Dis Electric Light Orchestra en dit is Julie Don't Live Here Anymore. André, sê dit weer.

Arabesque se Midnight Dancer en voor dit Jean-André Marais met Bly net hier by Bosveld. Nog twee is net en dan kyk ons gou na daai weervoorspelling. Peter Mitchell begin hulle vir jou. You and I. I don't

Toby Mac Lose Myself net in my vrijdagavond gevoel recht hou. Ek het vir jou 3 in een rij volgende by Boswell Stereo. Ons gaan begin met Let It Rain van Amanda Marshall, Corneille Lou en Bonnie Tyler, soort kort op haken.

Dit was Bewitched geweest met Blame It On The Weatherman. Weatherman. Hulle was natuurlik Ierlandse antwoord op groepe soos die Spice Girls, nee. En ja, baie suksesvol geweest op hulle dag voor het Barry Manilow, I Wanna Do It With You en Christia Visser, die beste leen wen. 13 minute oor 11, is op die hart van goud. Bobby van Jaarsveld volgende sommer, ons maak het 'n dubbelspel van plaaslike klanke. Bobby met Wonderwerk en net daarna Mango Groove from the get-go.

0: Claire Johnson, ons sterk stem van haar saam met Mango Groove from the get-go. Hulle het natuurlijk saam met Johnny Clegg en Sabuka groot baanbrekers werk gedoen daar in die laat 80s in die Suid-Afrikaanse muziekbedrijf. Voordat Bobby van Jaarsveld en Wonderwerk en nou Dermot Kennedy, Don't Forget Me.
1: Lately I've been living in a dream. The past feels like a better place to be. The days we spent just sitting by the sea. Empyrean skies can't compete with those eyes. The colors of that dress you love to wear. The way the sun got

Karika Kiesenkamp, Hoeka Toeka, en ek weet, jy het saamgesing. Ons allemaal het saamgesing. En as jy nou nie saamgesing het nie, weet ek, jy het daarom saamgeklap. Dit is immers een groot treffer uit die 80s en een legendarische Afrikaanse snit. Voor het deur met Kennedy, Don't Forget Me. Ons lamper halfpad dier hierdie laaste uur van vrijdag by Bosveld Stereo. Ek het vir jou Deltona volgende. Hierdie is The Heartbreak Fix.

Elvin, Stardust, you. En vooruit, die Pointer Sisters, Sapphire. Ons is bezig om stadig en nader te beweeg aan die late antwoordenking. En volgende is dit Emmylou Harris, Beneath Stillwater.

pere sou so het ek jou ma ontmoet. Nou ja, toe dan. Dit is nou ook jou ma ontmoet. En dan het ons geluister na Andy Brown, High Plains Drifter. Hoop het gaan goed met jou. Hoop jy is warm. Is bietjie koel cool, hier in Harties vanoggend, maar nie te min die musiek gehad vir ons warm hou. Ons gaan luister na Dillian Lerum se Rub It In, Alicia Opperman se Gaga. Gaga. Mag geniet hom.

Nou ja, nommer is daar buite in die lug. As iemand hom kry, vind maar liefde. Dit was Fairground Attraction, Find My Love. Voor dit, Pieter Marcato, Keier tot die son opkom. En voor dit, Kelly Mary, se Make Love to Me. Hoop het gaan goed met jou. Ek sien mooi, mooi kos word gemaak. Lekker curry. Ja, dit is lekker vir so kou aantjie. Maar nie te min, ons is stadig maar seker besig om warm te word hierso op 'n Saterdagoggend, die 16de Mei, net so voor 2. Maar voor ons daar kom, gaan ons luister na Jenning vandag, Gangs of Ballet, Don't Let Me Go, en Maria, I'm on Fire.